0: Hey Gerrit, ik ben Elfie, ja. Laat hem maar zo. Je gangsters is anders kan nog iets tegen moeten, maar het zal voor heel wat de komende dagen zijn. Hey G, met Jeroen hier. Bel mij even, laten we drugs gaan delen. Doei.
1: Ouais, monsieur, c'est pour vous dire que je suis avec votre pizza, hein. Vous pourrez peut-être descendre.
0: Hoor ik even hier, zeg, vraagje, moet je dit binnenkort weg, geloof ik, hè? Heb je nog van die stickers van fuck de NDA weg? Kun je er maar zo anders een pak bezorgen? Of ja, zeg maar wat je allemaal moet, as soon as possible. Dank u wel, ciao, ciao.
2: Oui, Zwanke, reviens chez moi. C'était juste pour savoir si on était sûr qu'on avait pu récupérer les rushs de la raid. Récupérer les rushs pour pas avoir des trucs à la con avec, ok?
3: Ja, zo, Rick. Nou, dat is een super stap daar geworden. Maar zijn we hier nog op aan om in stand te houden? Als het maar duurt, zeg maar. Geef mij zo'n belletje. Dikke bij zijn. Yo.